nummer 53 er hit 39 en aan Schachtensje. August Shinny Miley. Ja, hit she aan Flynn Ike. The bass persuade aan Aaron is Dane Ike. August, ik heb een goal shake hier aan tak. Als undifferent als Miley aan Shin. De album nu Ike. August, ik heb een goal shake. Ik doe een jaartje van jaar. Dan doe ik mijn fad. Tot je aanvaar fad. Dan doe ik de rijgen is. Le banakjol als Aaron Amble. August, shay de swell. Ik give her.